0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ouwe hoeren naar de scheidsrechter, hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer tenslotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, dat lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Donald Trump heeft op Truth Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen al voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt het onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 70.000 mensen, waarbij 400 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. En de Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens Coming Out-dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met een motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging wel een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het weer tenslotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen nog voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt de situatie in Frankrijk onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 71.000 mensen, waarbij 504 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. De Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens de coming-out-dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met de motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzendde, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. En dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat de abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers, die goed zijn voor ruim 80% van de omzet, zijn de belangrijkste inkomstenbron. Het is vandaag de allerlaatste dag dat je nog vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, het bezit, vervoer en verkoop van zwaarder vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag dus nog 1 keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzenden, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer nog, vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Friends Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Oudorp bij ons in de studio. Ja. Het was de Fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in de persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten.

0: Nokian Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Christa Pike kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten. Dat melden haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en kan lopen. Ook in de rechtbank boekte ze een overwinning. En de rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. Vandaag is de allerlaatste dag dat je vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, het bezit, vervoer en verkoop van vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag nog 1 keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. Dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers zijn de belangrijkste inkomstenbron. Zij zijn goed voor ruim 80% van de omzet. In de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Dat betekent na 20 minuten op een scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. Daarnaast is het gezond om elke 2 uur buiten te zijn. Het weer nog, vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp. Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Hoewel Paarse Vrijdag op de meeste scholen wordt gevierd, krijgt een derde van de scholen te maken met weerstand. Dat blijkt uit een inventarisatie van het AD. In het Zeeuwse Oostburg werd de viering zelfs teruggeschroefd vanwege negatieve ervaringen en de weerstand van leerlingen. Recent onderzoek liet zien dat de homo-acceptatie onder jongeren flink is gedaald. De Amerikaanse immigratiedienst ICE schoot een man neer in zijn auto in New York, terwijl zijn 5-jarig kind op de achterbank zat. Het kind bleef ongedeerd. Burgemeester Mamdani veroordeelde de actie scherp en eiste dat ICE-operaties in de stad worden gestaakt. De schietpartij leidde tot demonstraties bij de locatie en het ziekenhuis. Christa Pike kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten, dat meldde haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en lopen. Ook in de rechtbank heeft ze een overwinning geboekt. De rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. En in Berlijn heeft een 6-jarig meisje een val van zo'n 10 meter uit een raam op de derde verdieping overleefd dankzij een oplettende buurman. Hij ving erop toen ze naar beneden viel. Het incident gebeurde dinsdagavond bij een opvangcentrum voor daklozen in de wijk Neukölln. De buurman zag het kind bij het open raam staan en ging er uit voorzorg onderstaan, waardoor hij haar net op tijd kon opvangen. Het weer tenslotte. Vanmiddag neemt de regen in het zuidoosten tijdelijk af. In het westen wordt het 16 tot 18 graden. Het oosten heeft vanmiddag 12 tot 14 graden. Vanavond neemt de neerslag toe met een paar stevige buien. Morgen wisselen zon en buien elkaar af en dan wordt het een graad of 15. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Ghana heeft Nederland om hulp gevraagd bij de bestrijding van drugssmokkel, onder meer bij het beveiligen van havens. Drugscrimineel Bolle Jos zou het West-Afrikaanse land als doorvoerroute gebruiken. Bij een grote drugsvangst in Ghana zijn onlangs twee Nederlanders aangehouden die banden hebben met zijn netwerk. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Meta heeft advertenties en betaalde reclameberichten van TikTok-moederbedrijf ByteDance verboden op Facebook en Instagram in onder meer de Verenigde Staten, Canada en Japan. Volgens Meta is het gebruikelijk om reclame van concurrenten te weigeren. De maatregel verscherpt de concurrentiestrijd om gebruikers en contentmakers tussen de twee sociale mediabedrijven. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Het aantal bedrijfsfaillissementen in Duitsland is gestegen naar het hoogste niveau in 13 jaar. In juli gingen bijna 2400 bedrijven failliet, vooral in de transportsector, horeca en bouw. Het aantal faillissementen lag 8% hoger dan een jaar eerder, ondanks dat de Duitse economie dit jaar naar verwachting weer groeit. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Panama en Vietnam zijn geschrapt van de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Volgens de Europese Unie voldoen de landen nu aan de internationale normen voor het uitwisselen van belastinginformatie. Op de lijst staan nog 8 landen en gebieden. EU-lidstaten kunnen tegen dat soort landen maatregelen nemen, zoals beperkingen op belastingaftrek. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Nafanethem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Het streekvervoer ligt volgende week woensdag de hele dag grotendeels stil door een landelijke staking. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden dan bussen. Bijna 13.000 medewerkers doen mee aan de actie omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Vakbonden FNV en CNV eisen onder meer hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Topsport Amsterdam, de organisatie die topsporters en sporttalenten in Amsterdam ondersteunt, moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion. Door de schade is de huidige werkplek bijna een half jaar onbruikbaar. De brand ontstond afgelopen nacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet, dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Actueel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 3.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen en het wordt morgen 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sparta Kust.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shehadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
2: En dan nog even het weer.
3: Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op autoradio bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
1: En dan nog even het weer.
2: Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu jouw weekend.

0: Nee, dat bestaat niet. Omroep
1: Archipel. Welkom bij een spliksplinternieuwe uitzending van jouw weekendstem hier bij Omroep Archipel. Goed dat je erbij bent op deze, nou ja, toch wel eigenlijk wel zonnige vrijdag, toch? Ja, ik weet niet hoe het bij jou is, maar bij mij schijnt lekker het zonnetje.
2: Via de radio.
3: Ja, we zitten die vijfjes nog, ik kan het niet verder hoor.
2: De app of de socials. Wij zijn altijd dichtbij. Jouw weekendstem.

lekkere muziek hier op Omroep Archipel. En nu je toch naar de omroep luistert en op je telefoon zit, wil ik je even het volgende vertellen. Nou, jongeren die willen minder tijd op social media doorbrengen. Veel jongeren zitten iedere dag met meerdere uren op hun telefoon. Vooral TikTok, Instagram en Snapchat. En YouTube zijn populair. Ja, toch hebben steeds meer jongeren het gevoel dat ze te veel tijd op social media doorbrengen. Sommige jongeren zetten daarom een schermtijdlimiet aan. Apps verwijderen of tijdelijk uitzetten. En zetten de meldingen uit. Maar helemaal stoppen met social media blijkt toch wel wat lastiger. Ja, jongeren gebruiken de apps namelijk niet alleen voor entertainment, maar ook om contact te houden met vrienden en om nieuws te volgen. Heel interessant is de vraag dan ook, zou jij een week zonder TikTok of Instagram kunnen? Ja, laat het vooral weten via de Omroep Archipel app. Daar kan je ook Zing Hem Zelf Maar kwijt. Mocht je het antwoord weten van Zing Hem Zelf Maar, laat het zeker weten achter. Kortom, antwoord droppen en je doet mee.

Dit is de kickstart van jouw weekend. Met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere hoor je in jouw weekendstem. Dit is de beste

jouw weekendstem tot een uurtje of 9 hier bij de Streekomroep. AI wordt steeds belangrijker voor jongeren. Onder andere tijdens social media. We hadden het er net al over dat veel jongeren social media minder willen gaan gebruiken. Maar kunstmatige intelligentie, oftewel AI, wordt steeds vaker gebruikt door jongeren. Bijvoorbeeld om informatie voor school op te zoeken, teksten te schrijven, afbeeldingen te maken of ideeën te bedenken. Maar AI zorgt ook voor vragen. Sommige jongeren vragen zich af of hun toekomstige baan straks nog wel bestaat. Andere jongeren vinden het juist handig dat AI kan helpen bij school of werk. En ook wordt het steeds moeilijker om te zien of een foto, video, echt of nep is. En dat het natuurlijk met AI is gemaakt. Het zijn vaak geen realistische beelden, vaak onrealistisch, maar ze lijken wel heel echt. Gebruik jij AI voor school of voor andere dingen? En wanneer vind je dat AI te ver gaat? Nou, ik vind het op zich wel echt extreem hoor. Als je nou al ziet dat AI gewoon daadwerkelijk bedrijven kan hacken, dat is natuurlijk gewoon echt zorgwekkend. Bij mij op school heb ik vak MM, media maken. Ik zit op het Grafisch Lyceum in Rotterdam. En tijdens mijn opdrachten moeten we ook wel eens AI gebruiken. En dan werken we met InDesign van Adobe. En een docent heeft ooit een keer wat laten zien aan mij. En die zei van, nou, op dit moment worden er 3 oerwouden gekapt. Ja, dat is natuurlijk een klein grapje. Maar het kost gewoon heel veel energie, zo'n AI. Als je die servers ziet, is gewoon echt extreem hoe groot AI eigenlijk is.

DJ Sam staat elke vrijdagavond klaar om jouw weekend op Goeree Overflakke te starten. Hij neemt samen met zijn vrienden de belangrijkste trending topics met je door, afgewisseld met de populairste hits van dit moment. Dit is de kickstart van

0: De lekkerste muziek hier bij Omroep Archipel. En ik heb nog wel een leuk ideetje. We gaan even Flaka G draaien. Ja, dat is van Flakebylike, oftewel Roy van de Groef. En ja, mocht je hem nog niet volgen op Instagram of TikTok, doe dat zeker weten. Want hij maakt gewoon... die gast die maakt geweldige TikTok-filmpjes over het eiland en over eilanders. En ja, het is al een tijdje geleden dat deze plaat uit is gekomen. Maar je luistert naar Flaka G hier bij Omroep Archipel.
1: Ja, kijk, Maas, hier rij je Flaka G weer. Ik hoorde dus luisteren een liedje op de radio. Dat was hartstikke leuk. Maar ik dacht, dan mocht de Maas nog Flaka G ook horen. Dat was een leuk liedje, hoor. Ja. Het ging

Klimaatverandering is voor veel jongeren een onderwerp waar ze mee bezig zijn. Jongeren horen regelmatig over het nieuws. Natuurlijk extreme hitte, droogte, overstroming en andere gevolgen van klimaatverandering. Tegelijkertijd vinden jongeren het soms lastig om te weten wat ze zelf kunnen doen. Minder vliegen, meer spullen kopen.

0: Nokian Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Na 2 dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Efovi en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOT. Biograaf Laurent van Achelus heeft in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust. Het internationaal strafhof roept zijn lidstaten op steun te bieden nadat de Verenigde Staten vrijdag nieuwe sancties aankondigden tegen het hof. De VS erkennen het ICC niet en voeren al lang een vete tegen de in Den Haag gevestigde rechtbank. Eerder werden al sancties opgelegd aan voormalig hoofdaanklager Karim Khan, rechters en medewerkers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten, met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu jouw weekend.

0: vrijdagavond. Bij mij schijnt het zonnetje. Hoe is het daar bij jou in Nederland? Of misschien zit je wel in Griekenland of Spanje of Kroatië. Of misschien ben je wel op reis naar Denemarken. Laat het weten via de Omroep Archipel app. Dan reageer ik er zo snel mogelijk op. En dan behandelen we het hier nog even in de uitzending. In ieder geval, bij mij schijnt het zonnetje. Hoe is het bij jou? Laat dat even weten.
1: De vrijdagavond is van ons. Dit is jouw weekendstem.

0: bent er nog steeds bij. We starten je weekend hier. We geven je weekend een kickstart. En over starten gesproken, een rijbewijs halen is een flinke investering. Voor veel jongeren is het halen van hun rijbewijs een belangrijk moment.
1: Ook voor mij.
0: Maar je kunt daarna zelfstandig naar school, werk, vrienden of vakantie. Maar voordat je zover bent, moet je eerst flink wat lessen volgen. Daar komen kosten bij voor de theorie-examen, praktijk-examen en uiteindelijk een auto. Ja, voor sommige jongeren is het daarom lastig om zelf te betalen. Sommigen sparen jarenlang of krijgen hulp van hun ouders. Sommigen krijgen het van een oma. Maar toch blijft het rijbewijs halen een populair feit. Ja, vooral jongeren die buiten grotere steden wonen, hebben minder mogelijkheden en hebben vaak het openbaar vervoer. Maar ja, goed, als je meer in de stad woont, dan kan je ervoor kiezen om met het openbaar vervoer te gaan. Maar zo'n autootje is toch wel lekker. Vooral ook als je buiten de stad woont. Je bent uitgestrekte weilanden, bijvoorbeeld op Flakkee. En dan is het toch wel lekker als je een autorijbewijs hebt. Dan kan je lekker met de auto overal naartoe. Laat even weten wanneer jij je rijbewijs wilt halen. En zou je dat zelf betalen of helpen je ouders je een handje? Laat het vooral weten in de Archipel app.

Ja, natuurlijk. Altijd een concert als je naar Omroep Archipel luistert. Deze vrijdagavond om je weekend te starten. Trouwens, nu ik het toch over een concert heb. Een concert bezoeken is voor veel jongeren een leuke manier om naar vrienden een avond uit te gaan. Maar een kaartje kan behoorlijk duur zijn. En naast het kaartje betaal je misschien ook nog wel voor vervoer, eten en een drankje. Ik weet dat het concertseizoen of het feestseizoen voorbij is. Want ja, we zitten natuurlijk al lang niet meer in de zomer. We gaan richting de herfst. We zitten al in de herfst overigens. Maar ik ga je toch wat tips meegeven. Populaire artiesten zijn vaak binnen een paar minuten uitverkocht. En jongeren die hebben soms veel geld over om hun favoriete artiest live te zien. Ook worden kaartjes soms doorverkocht voor een hogere prijs. Dat zorgt voor een discussie over de vraag of de concertkaartjes nog wel betaalbaar zijn voor jongeren. Als je dus naar een artiest gaat, houden ze altijd even goede deals in de gaten. Ik mag de deals niet noemen, maar hou ze in de gaten. Je weet vast wel wat ik bedoel. En dan kom je er vast wel voor een goedkoop prikkie.

Muziek is mijn hobby en het is inmiddels mijn werk geworden. Je luistert naar de Streekomroep. En ja, dat klopt, het is mijn werk geworden. En je kan van je hobby je werk maken. Zo ook van gamen naar een echte carrière. Want gamen wordt natuurlijk steeds groter. Hè? We weten allemaal wel, Fortnite, GTA 5 spelen we heel vaak. Maar GTA 6 komt er alweer aan. Waar gaming vroeger als hobby werd gezien, kun je er tegenwoordig ook gewoon je werk van maken. Denk aan professionele gamers, streamers, gameontwikkelaars en mensen die video's over games maken. En sommige streams hebben miljoenen volgers en verdienen geld met advertenties, sponsoring en donaties. Maken carrière in gaming is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Maar goed, het vraagt natuurlijk wel veel tijd, talent en het vaak ook flinke dosis geluk. Ja, niet iedereen die kan heel goed gamen of die trekt volgers aan. Als je genoeg geld kon verdienen met gamen, zou je dan je beroep ervan maken? Laat het vooral weten via Instagram.

0: Hey Dylan.
1: Hey Bas.
0: Hey Eva.
2: Hey Bas.
0: Het is vrijdag. Weet je waar tijd voor is?
2: Ik heb een donkerbruin vermoeden.
0: Dit is Sam met jouw weekendstem.
3: Alleen maar hits. Jouw weekendstem.

minder tijd op social media doorbrengen. Veel jongeren zitten iedere dag met meerdere uren op hun telefoon. Vooral TikTok, Instagram en Snapchat. En YouTube zijn populair. Ja, toch hebben steeds meer jongeren het gevoel dat ze te veel tijd op social media doorbrengen. Sommige jongeren zetten daarom een schermtijdlimiet aan. Apps verwijderen of tijdelijk uitzetten. En zetten de meldingen uit. Maar helemaal stoppen met social media blijkt toch wel wat lastiger. Ja, jongeren gebruiken de apps namelijk niet alleen voor entertainment, maar ook om contact te houden met vrienden en om nieuws te volgen. Heel interessant is de vraag dan ook, zou jij een week zonder TikTok of Instagram kunnen? Ja, laat het vooral weten via de Omroep Archipel app. Daar kan je ook Zing Hem Zelf Maar kwijt. Mocht je het antwoord weten van Zing Hem Zelf Maar, laat het zeker weten achter. Kortom, antwoord droppen en je doet mee.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vlaams Belang-politicus Philip de Winter liep een hoofdwond op tijdens een handgemeen met bruiloftsgasten bij het stadhuis van Antwerpen. Volgens de Winter werd hij uitgescholden en geslagen. De familie stelt dat de ruzie ontstond door filmen en duwen. De politie hield twee bruiloftsgasten aan. De betrokkenen geven verschillende lezingen van het incident. Na twee dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Sefcovic en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. Nederland heeft samen met Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken een gezamenlijke verklaring uitgegeven ter ondersteuning van het internationaal strafhof in Den Haag. De 8 landen betreuren de Amerikaanse aankondiging om nieuwe sancties op te leggen aan het hof, omdat dit grote gevolgen heeft voor medewerkers en hun gezinnen.
2: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten, met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Na 2 dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Efovi en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren, wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOD. Biograaf Laurent van Achelen schreef in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust.
2: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Weekend.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Voor de kust van Panama vond een zware uitbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. De Omaanse Fly Dubai co-piloot Hammam al-Hammami wilde zijn vliegtuig laten crashen op de luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv om zoveel mogelijk mensen te doden. Volgens het OM van de VAE verkende hij het doelwit 2 maal vooraf en viel hij tijdens de vlucht de piloot met een bijl aan. Bemanningsleden en passagiers overmeesterden hem en het toestel landde veilig.
3: Kijken we nog even naar het weer.
2: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve builijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken elkaar af met losse buien, vooral over het noorden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: Wat een slijper om de show mee te beginnen, toch? Je hoorde toch maar mooi even. As yet and hard to say I'm sorry.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Goed dat je erbij bent. Bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ga je oren weer lekker verwennen, hè? Zoals gebruikelijk. Masseren met prachtige muziek. En ik heb ook een paar leuke onderwerpen in de aanbieding. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren. Ook al lig je in bed en denk je bij jezelf, ik draai me om en weg ben ik. Maar blijf nog even hangen. Wat hebben we zoal in de aanbieding? Straks een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg u, kiest u nu voor een uitgebreid ontbijt of een, ja, wat anders, een diner, een lunch? De mensen kwamen met geweldige antwoorden, dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren. Komt eraan over ongeveer 20 minuutjes hier in de late avond. Midas Dekkers is ook van de partij. En die gaat het hebben over een teddybeer. Waar blijft het daarbij? En we gaan het hebben met Josje over Josje. Josje liet zich inspireren door stoombuigen. Wat is dat nu weer? Nou ja, je hoort het allemaal zometeen hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond.

0: jaren 60. En verder Randy Newman met Birmingham. Goed, tijd voor onze reportage. Een reportage van Jeroen van Gent. Jeroen van Gent liep op straat met weer een nieuwe vraag. Jawel. Kies u nu voor een uitgebreid ontbijt of een uitgebreid diner? Maar het kan ook een lunch zijn natuurlijk. Houdt u van lekker rustig wakker worden of liever in de late avond een gezellig tafelgebeuren? Nou ja, de vraag is gesteld en de antwoorden komen eraan.
1: Stel, u had het voor het kiezen. Waar kiest u dan voor een uitgebreid ontbijt of een uitgebreid diner? Ik ben van het uitgebreid ontbijten, maar dat kan anders zijn wanneer ik het aan u vraag.
2: Mag ik wat vragen voor de raad? Ik heb leuke vragen, lichtvoetige vragen, geen ellende, geen politiek of zo.
3: Ja, wat dan?
2: Als je het voor het kiezen hebt, kies je dan voor een uitgebreid ontbijt of uitgebreid dineren?
3: Oh,
2: Dat dus.
3: Ja, uitgebreid dineren.
2: Toch wel, hè?
3: Ja, ja.
4: Uitgebreid dineren.
2: Ja?
4: Ja, 100%, ja.
2: Als je kon kiezen, kies je dan voor uitgebreid ontbijt of uitgebreid dineren?
5: Uitgebreid dineren hou ik meer van dan van ontbijt. En in de avond dan kan je er heerlijk van genieten met een lekker zonnetje.
2: Ja.
5: En dan kan je er nog wel een lekker biertje of een wijntje bij drinken.
2: Ja, dat is waar. Ontbijten gebeurt eigenlijk nooit in Nederland, geloof ik, hè, dat er uitgebreid ontbeten wordt.
6: Ik zie het wel staan, bijvoorbeeld bij McDonald's of bij de HEMA. Ja, ja, dan moet je weer zo vroeg weg. En,
2: ja, precies.
6: Hè?
2: Nee. IKEA ook nog, bijvoorbeeld.
6: Ja, dat is waar. Ja, ja, ja, ja, ja.
5: Nou, je ziet hoe lang ik ben, maar ik doe over het algemeen wel redelijk uitgebreid ontbijt, hoor. Met gewoon een rijkelijk gevuld ontbijtje.
2: Oh, gewoon stiekem zelf, zeg maar.
5: Ja, ja, zeker. Jou, ja, hoor.
2: Want de meeste mensen proppen dat naar binnen en dan lopen ze snel naar de werk en zo. De auto in, weet ik veel, fiets.
7: Nee, ik neem wel de tijd.
2: Ja?
7: Ja, ja.
2: Hey, mag ik vragen wat erin zit of niet?
7: Ja. In het ontbijt?
2: Ja.
7: Een eitje, beschuit, kaas, koffie.
2: Oké, okay. Dus het is nooit echt... Waar bestaat ontbijt dan is heel snel?
4: Ja, dat is snel, inderdaad. Dan kan een muesli-reep zijn of een bakje yoghurt. Dat is een beetje wat we noemen. Ik ben niet zo zwaar ontbijten.
2: Als u zou kunnen kiezen, waar kiest u dan voor? Voor uitgebreid ontbijten of uitgebreid dineren? Dat is de vraag.
8: In de ochtend ontbijt natuurlijk, en 's avonds dineren.
2: Alle twee. Maar uitgebreid gaat het even om. Ik bedoel, hoe pakt u een beetje uit met ontbijt?
8: Nee, minder.
2: Minder?
8: Diner, uitgebreid.
2: Ah.
8: Als we uit weg gaan, hè?
2: Oh ja, nou ja, goeie, inderdaad. Ja, het is helemaal geen traditie om ergens te gaan ontbijten voor Nederlanders,
8: nee,
2: geloof ik, hè?
8: Nee,
2: nee, dat kan bijna niet eens.
8: Nou ja, misschien hier en daar wel, maar dat gebeurt zeldzaam.
2: En wat eet u het liefst dan 's avonds, een diner? Wat voor diner moet ik aan denken? Even doorvragen, hoor, stiekem.
8: Een vorig dingetje, iets met vis.
2: Ja.
8: Hoofdgerecht met vlees en een toetje na.
2: Volgens mij, ik kijk in uw ogen, volgens mij doet u het wel eens, hè? Doet u dat wel?
8: Ja, regelmatig.
2: Dat komt voor.
8: Ja, wel.
2: Oké.
8: Okay. Dat vinden wij gezellig, met een wijntje erbij.
6: Maar ook met verjaardagen, iemand verrassen.
2: Ja.
6: Een dochter of zoon met een etentje, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja,
2: ja. Ja, gezellig verjaardagen vieren in een restaurant of zo.
6: Nou, of een paar dagen later.
2: Een paar dagen later kunnen.
6: Meestal vieren wij de verjaardag ook wel gewoon heel ouderwets thuis nog.
2: Er is geen ontbijttraditie in Nederland, geloof ik, hè?
3: Ja, heel veel mensen ontbijten denk ik ook niet.
2: Helemaal niet?
3: En sommige mensen misschien even vluchtig. Maar ik denk wel dat we altijd sowieso heel gehaast zijn 's ochtends. Waardoor het er ook wel bij in kan schieten.
2: En als je er alle tijd voor zou hebben, voor ontbijten?
4: Een eitje bakken, een fantastie. Ja, dan wel. Ja, dan wel.
2: Toch wel.
5: Ik sta elke ochtend wel eventjes in de keuken voordat ik een beetje klaar heb. Ja hoor, lekker
2: wat zit er allemaal in? Ja,
5: lekker paar eitjes bakken, toast maken, avocado, een bakje yoghurt erbij. Lekker hoor.
2: Elke dag? Nee, toch?
5: De meeste dagen wel. Als ik een beetje vroeg op werk moet zijn, dan zet ook wel eens gewoon een stuk of 6 boterhammen. Maar niet heel luxueus uitgebreid er altijd.
2: Maar sta je er extra vroeg voor op dan voor zo'n ontbijt of niet?
5: Nee hoor, ik werk gewoon harder.
2: Oké, gewoon heel snel dat soort dingen klaar.
5: Heel snel klaarmaken, ja hoor.
2: Oh, okay.
5: Als je alles tegelijk doet dan kost het niet zo lang.
2: Nee, oké, okay. Hartstikke goed. En dineren, lukt dat? Gebeurt dat wel eens?
3: Ja, ja, dineren. Sowieso kook ik ook wel veel.
2: Oh, lekker
3: maar,
2: zelf?
3: Ja, lekker zelf koken, lekker uitgebreid tafelen. Met lekker aan tafel, met kaartjes aan. En gewoon er echt een moment van maken.
2: Gasten erbij, neem ik
3: gasten
2: aan.
3: Erbij, ja, dat kan. Dat kan. Of lekker uit eten gaan met vrienden of familie.
5: Nee, op zich op vakantie ben ik het wel altijd gewend. Als ik met vrienden op vakantie ga, doe ik vaak altijd buiten huis ontbijt. Ja. Dan ga je gewoon lekker ergens zitten, bakje koffie erbij. En dan een beetje rustige dag beginnen. Maar in onze Nederlandse 9-tot-5 cultuur denk ik dat je er niet heel snel makkelijk eventjes met z'n allen gaat ontbijten.
2: Gek, hè?
5: Ja, jammer ook.
2: Bijvoorbeeld met bedrijf, met collega's?
5: Ja, ik had het best leuk gevonden met mijn collega's, hoor.
2: Ja?
5: Maar ja.
2: Stel het voor.
5: Ja.

0: zal ik doen, ja. Ik werk nog niet zo heel lang, ik weet nog niet zoveel zeggenschap heb, maar nee, dat, wie weet.
1: En uitgebreid dineren, ja, het is een beetje een persoonlijke vraag deze keer, maar waar bestaat het? Wat is uw lievelingsdiner?
2: Het verschilt per dag. Dat kan uitgebreid koken zijn. Het vlees, vis, dat hangt een beetje van de dag af, ja.
1: Gaat alle kanten op.
2: Kan alle kanten op gaan, ja. Nee, ze wist het ook, ja. Hij moet een beetje genieten ervan, ja.
1: Wanneer u het voor het kiezen had, kiest u dan voor een uitgebreid ontbijt of een uitgebreid diner?
3: Diner.
1: Ah, gebeurt dat wel eens?
3: Jawel, jawel.
1: Lekker dineren, eten met z'n allen.
3: Oh ja, vaak.
1: Ontbijten, komt dat wel eens voor? Ergens anders ontbijten?
3: Nee, maar laten we zo'n ontbijtje thuis komen met speciale gelegenheden. Hey. Met de paas of met een verjaardag verras ik mijn partner met een ontbijtje.
1: Hé, hey. Het is een soort van bestelontbijt.
3: Juist. Ja, klopt.
4: Ik kies voor een uitgebreid ontbijt.
1: Hé. Hey.
4: Heerlijk.
1: Dat is goed dat ik u vraag, want dat doet niemand. Tot nu toe, bijna.
4: Ja, maar ik vind het lekker. Ja, het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Gewoon een heerlijk croissantje met een beetje jam en roomboter erop.
1: Ja. En ik zag u toch al binnenlopen bij de kapper. Nou, de kapper zit voor de deur. Ja. En zegt, doet de deur even open.
4: Ik maak het zelf, ja. Dat doe ik zelf, ja. En ook printen een beetje. Dat is ook heerlijk, 's morgens.
1: Ja. Ja.
4: Maar soms is het lekkerder dan het avondeten. Uitgebreid. Ja.
1: Ja, zeker. Maar staat er daar nog extra vroeg voor op?
4: Nee, dat niet. Nee. Het is wel heel snel.
1: Het past gewoon goed.
4: Ja, nog hagelslag bij is ook nog heerlijk.

Gérard Le Dormant, natuurlijk hier in de show, hier in de late avond. En Voici le clé. Nou, daar zijn de sleutels. En we doen nog niks op slot, hoor. Nog langer niet. Want we hebben straks een mooie bijdrage van Midas Dekkers. Dus dat komt er zo meteen aan. Hij gaat het hebben over de teddybeer. Overigens hoorde je ook nog iets moois van, nou, 100 jaar geleden zo ongeveer. En dat is echt waar. Gertrude Lawrence en Jack Buchanan. Je hoorde ze samen in A Cup of Coffee, A Sandwich en natuurlijk jij.

0: De teddybeer. Schrijvers schrijven, lezers lezen, luisteraars luisteren. Zo hoort het. Maar soms leest een schrijver en luisteren de lezers, dan is er een lezing. Dat spaart de lezers hun ogen en streelt, als het goed gaat, de ijdelheid van de schrijver. De orde der dingen laat zich echter niet altijd zo gemakkelijk op haar kop zetten. Lang geleden hield ik een lezing in Groningen. Daar had ik me nogal op verheugd, want Groningen is een prettige stad en ik was er in geen maanden geweest. 'S middags zou ik voor schoolkinderen spreken, 's avonds op de universiteit. Op de school aangekomen werd ik verwelkomd door een struise onderwijzeres die me, na een kopje koffie, naar mijn jeugdige publiek bracht. De deur naar de zaal zwaaide open en ik stond versteld. In plaats van de mij toegezegde 10 à 12-jarigen... keek ik in de verwachtingsvolle toetjes van een 50-tal nauwelijks gespeende kleuters, elk vermomd als teddybeer en gezeten op een plastic paddenstoel. Lezen konden deze broekenmannetjes nog niet, laat staan dat ze in een schrijver geïnteresseerd waren. Mijn anekdotentrommel kon gerust gesloten blijven. Nadat ik geruime tijd met een mond vol tanden had gestaan, greep de struise mevrouw mij en de leiding. Ze troonde me mee naar het midden van de cirkel en drukte me niet onzachtzinnig op een vakante paddenstoel om me voor te stellen. "Zo, kinderen, dit is nu meneer Dekkers, en meneer Dekkers weet alles van dieren. Hè, meneer Dekkers? Dus ook van poezen. Hè, meneer Dekkers? Nu, wie van de kinderen heeft een poes thuis?"
1: Ik.
0: "Goed zo, komen jullie maar bij meneer Dekkers zitten." Een 25-tal teddyberen stormde op me af. Ik voelde me alsof het piranha's waren. Toen moesten we van het wijf Poesie Mouw zingen. Ik met alle poezekinderen. En daarna, maar nu met de kinderen die er thuis een konijn op nabeweerden te houden, van In een groen knollenland. Ik moet een weinig universitair geschoolde indruk hebben gemaakt. Na het langste uur van mijn leven stond ik, wat zwak in de benen, weer op straat, sloeg enkele teddyberenharen van mijn jas, rechte mijn rug en nam een taxi. Een nieuwe lezing lokte, in de tempel der wetenschap ditmaal, met studenten, studium, generalen en alle deftigheid en decorum van dien. Vanuit de taxi kon ik in het voorbijrijden duidelijk zien hoe ruim de boekhandel op de grote markt in mijn boeken was gesorteerd. Ik vatte weer moed. De taxi zette me af bij Café de Woldhoren, want ik had nog de tijd, een glas zou me goed doen en de klantenkring stond er om zijn vele schrijvers bekend. En ja hoor, aan de bar hingen enkele schrijvers, niet de minste, en een ervan nog dichter bovendien. "Ha, Midas," riepen ze, "ga zitten en neem er een." Ik glom, zo ver van huis, na maanden van afwezigheid werd ik herkend en gefêteerd. Was ik al beroemd genoeg? Mooie stad, dat Groningen, begreep ik. Aardige mensen ook. En die juffrouw achter de bar was lang niet mis. Die Dekkers, die kwam er wel. Net voor ik op mijn beurt een rondje wilde geven, boog de barjuffrouw, die me al even peinzend van opzij had opgenomen, zich over de tapkast naar me toe. "Bent u Midas Dekkers?" vroeg ze, naar me opblikkend. Met een welwillende glimlach zakte ik wat onderuit en zei bescheiden: "Ja." "Dat komt mooi uit," zei de schat zakelijk. "Er staat van een tijd terug nog 34,75 van u." Nooit heb ik zo snel een rekening voldaan. De lezing die avond was wat mat.

De mooiste muziek hoor je hier natuurlijk in de late avond. Lekker rustig. Zo hoorde je Acta en Munnik met Niet of Nooit Geweest. Geweldig. En natuurlijk deze Paul Young. Every Time You Go Away. Over een paar minuten, over een minuut of drie al, gaan we praten met Josja. Josja liet zich inspireren door stoombuigen, jugendstil en minimalisme. We gaan het dus hebben over de kunsten. En wie doet het gesprek zo meteen? Natuurlijk Herman de Bruin. Maar eerst nog iets moois van de Hollies. Magic Woman Touch.

0: Josja Boting is in de studio. Ze is creatief ontwerper en ze kan nog veel meer vertellen over wat ze allemaal doet. Josja, welkom.
1: Ja, dank u wel.
0: Ja. Creatief ontwerper, wat doe je dan?
1: Ja, ik denk al je ideeën proberen uit te werken tot een product.
0: Mm-hmm.
1: Ja,
0: dus. En heb je dat altijd al gehad, van jongs af aan? Dat je dacht, ik wil creatief met mijn handen bezig zijn? Want ik neem aan dat het dat is.
1: Ja, ja, ik ben altijd wel bezig geweest met knutselen eigenlijk.
0: Ja, van jongs af aan.
1: Ja, en ik noem dit dan ook altijd professioneel knutselen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja, het klinkt alsof het wat simpel is, maar...
1: Nee, daarom het professionele ervoor.
0: Ja, precies. Ja, want als je knutselt, dan krijgen mensen die... Nou, ze plakt wat in elkaar en dan is het wel goed.
1: Ja, nou, dat is het niet, maar goed. Nee. Ja.
0: Maar wel met een speciaal materiaal, hè?
1: Ja.
0: Dat heeft je voorkeur.
1: Ja, hout.
0: Hout?
1: Ja.
0: Ja, en waarom hout?
1: Ja, het is een prachtig materiaal. Het heeft geleefd, het blijft leven.
0: Mm-hmm.
1: Het heeft heel veel meegemaakt ook. Dus dat vind ik heel interessant.
0: Ja. Is het ook wel eens weerbarstig als je ermee moet werken?
1: Ja, het heeft inderdaad wel dat ik soms hoofdpijn krijg van... je moet met zoveel dingen rekening houden, omdat het natuurlijk blijft bewegen. Dus je kan niet zomaar iets vastzetten.
0: Nee.
1: Ja.
0: Want ja, dat hout blijft, ja, dat kan uitzetten, krimpen. Mm. Ja, metaal is dat ook zo, toch?
1: Ja, maar niet in de...
0: Niet in die zin.
1: Nee, niet zoveel als hout kan doen. Hout kan echt centimeters...
0: Dus dan moet je echt plannen om te kijken hoe je dat in elkaar zet. Want je bouwt allerlei zaken met hout.
1: Ja. Ja, dus je moet echt rekening houden met dat het verbinding krimpvrij is, zodat het... Nou ja, in de winter weer kan bewegen en in de zomer ook weer. Zeg maar. Ja.
0: Ja, dat is wel heel belangrijk natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: En ik zie ook nog staan dat je je laat inspireren door Jugendstil.
1: Ja, dat vind ik heel interessant inderdaad.
0: Uit de 20e eeuw, jaren 30, toch?
1: Ja, dat is echt
0: Hoe komt dat
1: prachtig
0: bij jou terecht?
1: Ja, nou ja, dat is eigenlijk begonnen bij mijn afstudeerproject. Toen ben ik heel hard gaan kijken wat ik allemaal interessant vond.
0: Mm-hmm.
1: En dat was wel een van de dingen die eruit sprong. Alleen het is super, super druk. En dat is natuurlijk heel heftig met hout ook, als je dat allemaal...
0: Ja, alle versieringen bedoel je?
1: Ja, maar wel hartstikke mooi.
0: Ja.
1: Al die,
0: want ik ken wel Jugendstil huizen en gevels en zo. Maar van hout, dat is weer een heel andere materie, denk ik.
1: Ja, maar daarom combineer ik het ook met minimalisme. Zodat het soort van niet te druk wordt. En dat het gewoon die mooie vormen eigenlijk die in die Jugendstil voorkomen, eruit.
0: Maar ze zijn wel strak.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus dat heb jij dan ook, dat het strak wordt.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En met houtwerk, heb je daar, want je hebt met allerlei andere zaken al een prijs gewonnen, begreep ik.
1: Ja, klopt.
0: Gaat dat met dit ook gebeuren? Ja, je kan niet in de toekomst kijken, dus dat weet je niet.
1: Ja, geen idee.
0: Nee.
1: Zou mooi zijn.
0: Ja. En doe je dat in een atelier of gewoon aan huis?
1: Ja, ik heb een klein werkplaatsje op de Rotterdamse weg. Ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: En dat is dan in Delft?
1: Ja.
0: En daar kan je alles kwijt wat je kwijt wil aan ideeën?
1: Ja, het zou wat groter mogen op een gegeven moment. Maar goed, nu is het goed.
0: Wie weet, als je groter groeit, kan je ook groter worden.
1: Ja, dus precies.
0: Ook met de atelier natuurlijk.
1: Ja.
0: Houtbewerking, heb je dan machines staan of doe je alles met de hand?
1: Ik heb een aantal machines staan, maar
0: toch
1: ik doe
0: wel
1: ook veel met de hand.
0: Ja. Want het is natuurlijk heel fijn werk meestal.
1: Ja, zeker.
0: Ik begreep ook dat je een hemelbed gemaakt had, maar er komt geen spijker aan te pas.
1: Nee, klopt. Ja.
0: Is dat een oude techniek die je dan gebruikt?
1: Ja, een oude Japanse techniek.
0: Japanse techniek,
1: ja, zeker. Ja. Ja.
0: En hoe gaat dat dan?
1: Ja, je hebt een pen- en gatverbinding eigenlijk.
0: Ja.
1: En die pen die steek je door. Dus aan de achterkant van die pen, daar sla je dan nog een wig in.
0: Mm-hmm.
1: Zodat die hem strak trekt.
0: Ja. Maar het is allemaal hout.
1: Ja, het is allemaal hout.
0: Er komt geen spijker aan te pas.
1: Nee.
0: Nou, dat is best heel creatief

0: denk ik. Zo om dat allemaal te maken. Ja, dat bestond al langer, die pen-gatverbinding natuurlijk. Maar
1: het is eigenlijk
0: weer
1: zonde dat we het niet meer gebruiken. Want je vindt het bijna nergens meer terug.
0: Nee.
1: Ja.
0: En je bent de voorvechter voor dit soort zaken.
1: Ja, het blijft veel langer bestaan als je het op zo'n manier
0: spijkers roesten.
1: Ja, en op een gegeven moment kan dat hout gaan werken. En dan trekt het zichzelf kapot op deze manier. Kan het
0: hout met hout verbinden. Dat is het mooiste. Is dat, want houtlijm, gebruik je dat dan ook?
1: Ik gebruik dat wel eens, maar voor dit bed heb ik dat niet gebruikt.
0: Nee. Je probeert het zo natuurlijk mogelijk te houden.
1: Ja.
0: Mensen die meer willen weten en denken, nou, ik wil wel eens weten wat ze maakt. Die atelier is waarschijnlijk niet open.
1: Nee. Dat,
0: of op afspraak misschien?
1: Ja, nou ja, als ze heel graag een keertje langs willen komen, dan kan dat natuurlijk.
0: Maar dan kunnen ze op de website de gegevens wel vinden, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Noem de website nog een keer.
1: josjaboting.nl.
0: Josja met J-O-S-J-A. Dat moet je even in de gaten houden. En dan komt het allemaal goed, denk ik. We spraken met Josja Boting, de creatief ontwerper en heel veel met hout. Ik dank je wel voor het gesprek. Wens je heel veel succes met wat er allemaal nog gaat gebeuren, want je blijft creatief bezig.
1: Ja, dank je wel.
2: Tot middernacht, de late avond.

today. Wat een geweldig nummer hoorde je nog even aan het einde van de show. Our House, Crosby, Stills, Nash en Young. Helemaal compleet, dus samen. Dankjewel voor je gezelschap vanavond. Want de show zit er weer op. Het is weer mooi geweest voor vandaag. Ik ga er van tussen. Morgen, maandag is er weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk Norbert Ketting. En hij brengt natuurlijk weer geweldige easy listening muziek voor aan het einde van de dag. En een paar interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zo meteen een hele mooie nacht. Wilt rusten? Prachtige dromen. En als je gaat werken, blijft werken. Traditiegetrouw een hele goede wacht. En ik hoop dat je even de tijd vindt om nog even onze website te checken. www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. En je kunt je natuurlijk abonneren op onze dagelijkse nieuwsbrief. En dan weet je in de loop van de dag wat er te beleven valt in De Late Avond. Dus doe dat. Delateavond.nl. Maar je kunt natuurlijk ook ons volgen via de socials. Ga naar LinkedIn, X tegenwoordig. Of Facebook. Daar vind je alle informatie over onze show. Mooie nacht.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september... tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu...

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september... tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley voor.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september... tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel